nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Gele FM.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

Goedemorgen, dit is Gele FM met Wim nog bij je tot 12. En het is vandaag maandag, betekent voor heel wat mensen de allereerste werkdag van deze week met nu Alanis Morissette.

Goedemorgen, fijn dat je bent afgestemd. Dit is GLFM 107, 107.8 FM voor Gans Zuiderkamp. Digitaal via glfm.be of de Radioplayer app vandaag. Half bewolkt met mogelijk nog enkele buien. De maxima die schommelt rond 22 graden Celsius in Geel in de Zuiderkamp. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. En dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
1: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
0: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hard

0: onder de riem voor de LGBTQ+-gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest. Dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij de Pluimhoeve. Want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van de Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel. Een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.
3: It's a top me selector.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
3: Deze week op Geel zomert. The Groove Resonance. Funky grooves en dansbare vibes. Gevolgd door niemand minder dan Sandra Kim. De Belgische Eurosongwinnares met haar grootste hits.
2: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Tot vrijdag.
0: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Geel FM.

0: fijne muziek. Een van de grootste garanties die wij kunnen geven hier bij GFM.
1: 1 minuut voor 1 vereniging.
2: 30 jaar feest, 30 jaar sfeer, 30 jaar Laarmse dorpsfeesten. Ik ben Maarten van de Landelijke Gilde van Laarm. Op zondag 2 augustus vieren wij de 30ste editie van de gezelligste dorpsfeesten van de Kempen. Kom smullen van heerlijke steak of idee. Geniet van een vers gezette barista koffie, een frisse cocktail en een verrukkelijk ijsje. Een fantastische dag voor jong en oud. En het podium, dat staat boordevol topartiesten. Met Laura Lin, Johan Vogelers, Joey Max Acoustic, Contraire, Jeremy Vrielink en de Laarmse Eventband. En de sfeer? Die zit de hele dag goed, dankzij The Excellent, onze energieke Master of Ceremony. Muziek, gezelligheid, lekker eten en plezier voor het hele gezin. Dus, kom zondag 2 augustus naar de Laarmse Dorpsfeesten, want daar wil je gewoon bij zijn. Alle info vind je op laarmsedorpsfeesten.be.
3: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor 1 vereniging.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
2: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, quanta costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
0: Herentals feest en fietst. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag tophielrennen met het spectaculaire Natuurcriterium. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer. Met optredens van onder meer de Romeo's en Barclochard. Op zaterdag is het feest voor jong en oud. Met onder meer Aaron Blommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie klik naar hff.be. Herentals feest en fietst. Met medewerking van Omroep Nederland.

Goedemorgen, fijn dat je bent afgestemd. Dit is GLFM. Dat moet ik nog wel meegeven. De lokale politie, hulpdiensten en organisatie van Ruggen Geel die zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot 1 augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan en de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein. Meer over lees je op onze website gfm.be.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Gele FM.

0: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
1: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
0: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
2: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
0: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel. Er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden. Zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij, want de komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

Fijn dat je ons gevonden hebt. GLFM 107, 107.8 FM voor ganse Zuiderkempen. Digitaal via glfm.be of de Radioplayer app. Eventjes nieuws voor de voetbalfans, want de derby tussen Turnhout en ASV Heel is uitgesteld om veiligheidsredenen en dit naar 30 september. Lees allemaal op onze website glfm.be.

0: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
1: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
0: Kijk snel op imosp.be.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
5: Deze week op Geel zomert. The Groove Resonance. Funky grooves en dansbare vibes. Gevolgd door niemand minder dan Sandra Kim. De Belgische Eurosongwinnares met haar grootste hits.
4: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Tot vrijdag.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
7: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
8: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
1: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
0: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. In Groningen, in het noorden van Nederland, heeft gisteravond een kleine aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt de Nederlandse Weerdienst. Verschillende mensen hoorden knallen en trillingen. De beving is wellicht het gevolg van gaswinning. In die regio zijn er daardoor geregeld kleine aardbevingen. De Franse president Macron houdt vanmorgen een crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel, maar er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden en zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt.

0: Het zich niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor. Maxima tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen. Molseweg 88 in Geel.
2: Herentals feest en fietst. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natuurcriterium. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer. Met optredens van onder meer de Romeo's en Bar Clochard. Op zaterdag is het feest voor jong en oud. Met onder meer Aaron Blommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie klik naar hff.be. Herentals feest en fietst. Met medewerking van Omroep Nederland.
1: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

Fijn dat u ons gevonden hebt. Dit is GLFM, het Heilig Hart Ziekenhuis in Mol. Heeft de afdeling ambulante revalidatie uitgebreid met een grotere oefenzaal en nieuwe toestellen. Dat lees je allemaal op onze website glfm.be, waar je ook al het andere nieuws uit onze regio op kunt terugvinden. En dit is muziek uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Dit is namelijk The Clash.

0: Je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus van

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
2: Maar wie zijn er?
1: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Floren. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
2: Maar...
1: Wacht, ik weet iets.
3: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Floren.
1: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
2: Maar schat toch, Brasserie Floren voert dagelijks verse mosselen aan.
1: Hè?
4: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Floren. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobby Aanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobby Aanland. Tickets en info via goldiesfestival.be. Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobby Aanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobby Aanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia. Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82. Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Stad Geel waarschuwt, zwem niet in de kanalen. Tijdens de voorbije warme dagen doken er toch zwemmers op, terwijl dat verboden is. Zwemmen in een kanaal is gevaarlijk door scheepvaart, steile oever, onregelmatige bodem en mogelijk vervuild water. Wie verkoeling zoekt, kiest volgens Stad Geel beter voor een zwembad of een erkende zwemzone. In Ole starten, op maandag 10 augustus, wegen en rioleringswerken in het Lindenpad. Ook het kruispunt met de Pastoor van Looistraat wordt vernieuwd. De werken lopen normaal over ongeveer 9 weken, tot midden oktober. Eerst wordt het kruispunt aangepakt, zodat het tegen de start van het schooljaar weer open is. Tijdens de werken zijn het Lindenpad en het kruispunt afgesloten voor doorgaand verkeer. Laakdal krijgt een slimmer, energiezuiniger systeem voor de openbare verlichting. De gemeente werkte met Fluvius een masterplan uit. Straatverlichting blijft 's nachts branden, maar wordt op rustige momenten gedimd in plaats van gedoofd. Zo wil Laakdal energie besparen, lichthinder beperken en de verkeersveiligheid behouden. Oudere straatlampen worden de komende jaren vervangen. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, quanta costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
4: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
7: Oeh la la, c'est Trebelge.
8: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
9: De Geelse Centrumhandelaars ontvang je met open armen, een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
8: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
9: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
8: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
9: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
10: Deze week op Geel zomert. The Groove Resonance. Funky grooves en dansbare vibes. Gevolgd door niemand minder dan Sandra Kim. De Belgische Eurosongwinnares met haar grootste hits.
6: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.be.

0: Kin FM met de titelsong van de VRT-reeks Dertigers in Heiler nog een keer.
1: 1 minuut voor één vereniging.
2: 30 jaar feest, 30 jaar sfeer, 30 jaar Laremse dorpsfeesten. Ik ben Maarten van de Landelijke Gilde van Laren. Op zondag 2 augustus vieren wij de 30ste editie van de gezelligste dorpsfeesten van de Kempen. Kom smullen van heerlijke steak of idee. Geniet van een vers gezette barista koffie, een frisse cocktail en een verrukkelijk ijsje. Een fantastische dag voor jong en oud. En het podium, dat staat boordevol topartiesten. Met Laura Lin, Johan Vogelers, Joey Max Acoustic, Contraire, Jeremy Vrielink en de Laremse Eventband. En de sfeer? Die zit de hele dag goed, dankzij The Excellent, onze energieke Master of Ceremony. Muziek, gezelligheid, lekker eten en plezier voor het hele gezin. Dus, kom zondag 2 augustus naar de Laremse Dorpsfeesten. Want daar wil je gewoon bij zijn. Alle info vind je op laremsedorpsfeesten.be.
3: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor één vereniging. I love you.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobby Aanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobby Aanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
4: Bel 014 58 82 82
3: of surf naar gelfm.be voor meer info.
4: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
7: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22.

gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!

0: was of fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach.
1: Summer.
0: We're cool for the summer.
1: Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax.

0: Zelfs drummen tussen de kraampjes, bezoekers vonden er tweedehands romans, strips en andere boeken aan scherpe prijzen. Ook de horecaterrassen profiteerden van de grote opkomst. Wie zomerstabbel nog wil ontdekken, kan dat tot en met 31 augustus. In Geel, Meerhout, Laakdal, Herselt en Hulshout zijn gezinsvriendelijke wandelroutes uitgezet, telkens met een korte en een langere lus. Op de korte wandelingen vinden kinderen onderweg spelletjes en opdrachten op bordjes. De Kruierie in Balen organiseert donderdagavond uitzonderlijk een avondeditie van haar spellennamiddag. Tussen 6 en 9 uur in de avond kunnen bezoekers gratis gezelschapsspellen spelen en kennismaken met het spel Take 5. De spelregels worden samen uitgelegd. Nadien is er ruimte voor andere spellen. Eigen spellen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel.

11 voorbij, Geel FM met Wim nog bij tot de noon. Kattenopvang Dierenthuisje. En Geel krijgt deze zomer meer dieren binnen dan ooit en trekt aan de alarmbel. Vooral de sterk gestegen dierenartskosten en de geplande hervormingen van de Vlaamse subsidies zetten de werking onder druk. Lees allemaal op onze website gelfm.be.

0: Herentals feest en fietst. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire Natour-criterium. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer. Met optredens van onder meer de Romeo's en Bar Clochard. Op zaterdag is het feest voor jong en oud. Met onder meer Aaron Blommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie klik naar hff.be. Herentals feest en fietst. Met medewerking van Omroep Nederland.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Vero gusto d'Italia.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
0: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

0: Gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: GLFM.

Geen FM, nooit meer regen. Suzanne en Freek, wel, dat kan ik je vandaag niet garanderen. Want als we naar de weerkaarten kijken, wel, dan is het half bewolkt met mogelijk kans op een bui. De maxima die schommelen rond de 22 graden Celsius. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.

0: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
0: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. De Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
3: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
6: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Olen

Fijn dat je bent afgestemd. Dit is GLFM met Wim nog bij je tot de noem. Straks om 12 zijn er de actualiteit uit Vlaanderen, België en de wereld, verzocht door het persagentschap Belga en Nieuws uit Geel in de Zuiderkempen. Wel, dat lees je natuurlijk allemaal op onze website. En dat is nog altijd GLFM.be.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres.

0: Week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
1: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
2: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
0: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux, dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
3: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
0: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij de Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van de Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: uit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Herentals feest en fietst. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag tophielrennen met het spectaculaire Natuurcriterium. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer. Met optredens van onder meer de Romeo's en Barclochard. Op zaterdag is het feest voor jong en oud. Met onder meer Aaron Blommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie klik naar hff.be. Herentals feest en fietst. Met medewerking van Omroep Nederland.
4: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
5: Deze week op Geel zomert. The Groove Resonance. Funky grooves en dansbare vibes. Gevolgd door niemand minder dan Sandra Kim. De Belgische Eurosongwinnares met haar grootste hits.
4: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Tot vrijdag.
6: Geel FM.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobby Aanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobby Aanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geelcentrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
5: Da Barone, il vero gusto d'Italia.
6: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun.

0: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
1: Het was een goed huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan we naar huis.
2: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
0: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit. Dat weet de journaliste Louise Buquet, die daar is.
3: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren.

0: televisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

0: een ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
3: Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
5: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris slaatje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
6: Oeh la la, c'est Trebelge.
7: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
8: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
9: Dit is jouw moment.

0: Vermont voor één vereniging.
1: 30 jaar feest, 30 jaar sfeer, 30 jaar Laremse dorpsfeesten. Ik ben Maarten van de Landelijke Gilde van Laren. Op zondag 2 augustus vieren wij de 30ste editie van de gezelligste dorpsfeesten van de Kempen. Kom smullen van heerlijke steak of idee. Geniet van een vers gezette barista koffie, een frisse cocktail en een verrukkelijk ijsje. Een fantastische dag voor jong en oud. En het podium, dat staat boordevol topartiesten. Met Laura Lin, Johan Vogelers, Joey Max Acoustic, Contraire, Jeremy Vrielink en de Laremse Eventband. En de sfeer? Die zit de hele dag goed, dankzij The Excellent, onze energieke Master of Ceremony. Muziek, gezelligheid, lekker eten en plezier voor het hele gezin. Dus, kom zondag 2 augustus naar de Laremse Dorpsfeesten, want daar wil je gewoon bij zijn. Alle info vind je op laremsedorpsfeesten.be.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor één vereniging.

0: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
1: Maar wie zijn er?
0: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
1: Maar...
0: Wacht, ik weet iets.
2: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
0: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
1: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
0: Hè?
3: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
4: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
3: Deze week op Geel zomert. The Groove Resonance. Funky grooves en dansbare vibes. Gevolgd door niemand minder dan Sandra Kim. De Belgische Eurosongwinnares met haar grootste hits.
4: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Tot vrijdag.
5: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserieo-olen.be.
7: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Geel FM.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan.

0: Winkel om Hondstraat en Wielewaalstraat. Er lopen rioleringswerken, vernieuwing van de rijweg en aanleg van fietspaden. De hinder duurt tot en met 2 augustus. De jaarlijkse boekenmarkt op de Markt in Geel lokte zondag veel volk. Ondanks het frisse zomerweer was het op sommige momenten zelfs drummen tussen de kraampjes. Bezoekers vonden er tweedehands romans, strips en andere boeken aan scherpe prijzen. Ook de horecaterrassen profiteerden van de grote opkomst. Wie zomerstabbel nog wil ontdekken, kan dat tot en met 31 augustus. In Geel, Meerhout, Laakdal, Herselt en Hulshout zijn gezinsvriendelijke wandelroutes uitgezet, telkens met een korte en een langere lus. Op de korte wandelingen vinden kinderen onderweg spelletjes en opdrachten op bordjes. De Kruierie in Balen organiseert donderdagavond uitzonderlijk een avondeditie van haar Spellennamiddag. Tussen 6 en 9 uur in de avond kunnen bezoekers gratis gezelschapsspellen spelen en kennismaken met het spel Take 5. De spelregels worden samen uitgelegd. Nadien is er ruimte voor andere spellen. Eigen spellen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
2: Geel FM. I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

0: Herentals feest en fietst. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag tophielrennen met het spectaculaire Natourcriterium. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer. Met optredens van onder meer de Romeo's en Bar Clochard. Op zaterdag is het feest voor jong en oud. Met onder meer Aaron Blommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie klik naar hff.be. Herentals feest en fietst. Met medewerking van Omroep Nederland. Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
1: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen en die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Gele FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Terug naar de gouden jaren. Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be. Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geelcentrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt. Ook nadat u heeft besteld.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
5: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
6: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
7: Dit is jouw moment.
8: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2 uur.

0: Indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Geel FM.

0: Goedemiddag, Geel FM.
1: Jij hoort bij ons.
2: Yeah. You know.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax. Geniet. En straal met Natural Concept.
1: In Geel moeten weggebruikers deze week rekening houden met verkeershinder door wegenwerken. In de Dennenstraat, Gasthuisstraat, Pas, Seppendijk, Winkelom Hondstraat en Wielewaalstraat er lopen rioleringswerken, vernieuwing van de rijweg en aanleg van fietspaden. De hinder duurt tot en met 2 augustus. De jaarlijkse boekenmarkt op de Markt in Geel lokte zondag veel volk. Ondanks het frisse zomerweer was het op sommige momenten zelfs drummen tussen de kraampjes. Bezoekers vonden er tweedehands romans, strips en andere boeken aan scherpe prijzen. Ook de horecaterrassen profiteerden van de grote opkomst. Wie zomerstabbel nog wil ontdekken, kan dat tot en met 31 augustus. In Geel, Meerhout, Laakdal, Herselt en Hulshout zijn gezinsvriendelijke wandelroutes uitgezet, telkens met een korte en een langere lus. Op de korte wandelingen vinden kinderen onderweg spelletjes en opdrachten op bordjes. De Kruierie in Balen organiseert donderdagavond uitzonderlijk een avondeditie van haar spellennamiddag. Tussen 6 en 9 uur in de avond kunnen bezoekers gratis gezelschapsspellen spelen en kennismaken met het spel Take 5. De spelregels worden samen uitgelegd. Nadien is er ruimte voor andere spellen. Eigen spellen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
3: Geel FM. I've heard people say that

0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. The Groove Resonance. Funky grooves en dansbare vibes. Gevolgd door niemand minder dan Sandra Kim. De Belgische Eurosongwinnares met haar grootste hits.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.be. Tot vrijdag.
2: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja. En je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
5: Dat meen je niet.
3: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
8: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
9: Bel 014 58 82 82
8: of surf naar gelfm.be voor meer info.
9: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
10: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag.

Liggen weer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Herentals feest en fietst. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire Natuurcriterium. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer. Met optredens van onder meer de Romeo's en Bart Clochard. Op zaterdag is het feest voor jong en oud. Met onder meer Aaron Blommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie klik naar hff.be. Herentals feest en fietst. Met medewerking van Omroep Nederland.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: In Geel moeten weggebruikers deze week rekening houden met verkeershinder door wegenwerken. In de Dennenstraat, Gasthuisstraat, Bas, Zeppendijk, Winkelomhondstraat en Wielewaalstraat er lopen rioleringswerken, vernieuwing van de rijweg en aanleg van fietspaden. De hinder duurt tot en met 2 augustus. De jaarlijkse boekenmarkt op de Markt in Geel lokte zondag veel volk. Ondanks het frisse zomerweer was het op sommige momenten zelfs drummen tussen de kraampjes. Bezoekers vonden er tweedehands romans, strips en andere boeken aan scherpe prijzen. Ook de horecaterrassen profiteerden van de grote opkomst. Wie zomerstabbel nog wil ontdekken, kan dat tot en met 31 augustus. In Geel, Meerhout, Laakdal, Herselt en Hulshout zijn gezinsvriendelijke wandelroutes uitgezet, telkens met een korte en een langere lus. Op de korte wandelingen vinden kinderen onderweg spelletjes en opdrachten op bordjes. De Kruierie in Balen organiseert donderdagavond uitzonderlijk een avondeditie van haar spellennamiddag. Tussen 6 en 9 uur in de avond kunnen bezoekers gratis gezelschapsspellen spelen en kennismaken met het spel Take 5. De spelregels worden samen uitgelegd. Nadien is er ruimte voor andere spellen. Eigen spellen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be. Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen. Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
0: Geel FM.

0: 1 minuut voor 1 vereniging.
1: 30 jaar feest, 30 jaar sfeer, 30 jaar Laremse dorpsfeesten. Ik ben Maarten van de Landelijke Gilde van Laren. Op zondag 2 augustus vieren wij de 30ste editie van de gezelligste dorpsfeesten van de Kempen. Kom smullen van heerlijke steak of idee. Geniet van een vers gezette barista koffie, een frisse cocktail en een verrukkelijk ijsje. Een fantastische dag voor jong en oud. En het podium, dat staat boordevol topartiesten. Met Laura Lin, Johan Vogelers, Joey Max Acoustic, Contraire, Jeremy Vrielink en de Laremse Eventband. En de sfeer, die zit de hele dag goed, dankzij The Excellent, onze energieke Master of Ceremony. Muziek, gezelligheid, lekker eten en plezier voor het hele gezin. Dus, kom zondag 2 augustus naar de Laremse Dorpsfeesten, want daar wil je gewoon bij zijn. Alle info vind je op laremsedorpsfeesten.be.
2: GLFM geeft 1 minuut zendtijd om jouw activiteit aan te kondigen. 1 minuut voor 1 vereniging.

0: Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
4: Deze week op Geel zomert. The Groove Resonance. Funky grooves en dansbare vibes. Gevolgd door niemand minder dan Sandra Kim. De Belgische Eurosongwinnares met haar grootste hits.
3: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Tot vrijdag.
5: Sst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
6: Oeh la la, c'est Tre Belge.
7: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
8: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
9: Ja, op een maand zeker.
8: Nee, binnen de week.
9: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
8: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen en die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
9: En wie zijn dat?
8: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
10: Kijk snel op imosp.be. Geel

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Biquet vanuit Bordeaux.
1: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden af en toe een beetje regen.
0: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65, vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
2: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
0: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan.

0: stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

0: 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Geel FM.

0: terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobby Aanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobby Aanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de opening. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
2: Herentals feest en fietst. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag tophielrennen met het spectaculaire Natuurcriterium. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer. Met optredens van onder meer de Romeo's en Bar Clochard. Op zaterdag is het feest voor jong en oud. Met onder meer Aaron Blommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie klik naar hff.be. Herentals feest en fietst. Met medewerking van Omroep Nederland.
3: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
4: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
5: Da Barone. Il vero gusto d'Italia.
6: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
7: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar, quanta costa?
6: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
7: Dat meen je niet.
6: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: Dus geen kost.
6: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
8: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Geel FM.

0: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
1: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
0: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
2: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
0: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met de terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
3: Het heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus wat ze hier zien in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
0: Het probleem was wel na ongeveer een uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbedonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens achtste op het WK in Veneto. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK Gravel. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil.

0: Zorgcenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be. Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82. Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie, sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Olen

0: Oh là là, c'est très belge.
1: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
2: Maar wie zijn er?
1: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
2: Maar...
1: Wacht, ik weet iets.
3: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
1: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
2: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
1: Hè?
4: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore, Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
6: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
3: Deze week op Geel zomert. The Groove Resonance. Funky grooves en dansbare vibes. Gevolgd door niemand minder dan Sandra Kim. De Belgische Eurosongwinnares met haar grootste hits.
2: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Tot vrijdag.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: GLFM.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach.
1: Summer.
2: We're cool for the summer.
1: Geel FM.
3: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
4: In Geel moeten weggebruikers deze week rekening houden met verkeershinder door wegenwerken. In de Dennenstraat, Gasthuisstraat, Pas, Seppendijk, Winkelom Hondstraat en Wielewaalstraat er lopen rioleringswerken, vernieuwing van de rijweg en aanleg van fietspaden. De hinder duurt tot en met 2 augustus. De jaarlijkse boekenmarkt op de Markt in Geel lokte zondag veel volk. Ondanks het frisse zomerweer was het op sommige momenten zelfs drummen tussen de kraampjes. Bezoekers vonden er tweedehands romans, strips en andere boeken aan scherpe prijzen. Ook de horecaterrassen profiteerden van de grote opkomst. Wie zomerstabbel nog wil ontdekken, kan dat tot en met 31 augustus. In Geel, Meerhout, Laakdal, Herselt en Hulshout zijn gezinsvriendelijke wandelroutes uitgezet, telkens met een korte en een langere lus. Op de korte wandelingen vinden kinderen onderweg spelletjes en opdrachten op bordjes. De Kruierie in Balen organiseert donderdagavond uitzonderlijk een avondeditie van haar spellennamiddag. Tussen 6 en 9 uur in de avond kunnen bezoekers gratis gezelschapsspellen spelen en kennis maken met het spel Take 5. De spelregels worden samen uitgelegd. Nadien is er ruimte voor andere spellen. Eigen spellen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
5: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
6: Geel FM.

0: springen in het oor van de Kempenaar.
1: Bel 014 58 82 82
0: of surf naar gelfm.be voor meer info.
1: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Herentals feest en fietst. Van donderdag 30 juli tot en met zaterdag 1 augustus bruist het centrum van sport en muziek. Op donderdag topwielrennen met het spectaculaire natuurcriterium. Vrijdag is het lopen, ambiance en sfeer. Met optredens van onder meer de Romeo's en Bar Clochard. Op zaterdag is het feest voor jong en oud. Met onder meer Aaron Blommaert en Bart Peters. Afspraak op de Grote Markt in Herentals. Voor meer informatie klik naar hff.be. Herentals feest en fietst. Met medewerking van Omroep Nederland.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
7: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
8: Da Barone, il vero gusto d'Italia.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge suffer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij. Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
4: Oeh la la, c'est Trebelge.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be. Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
6: Geel FM.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In Geel moeten weggebruikers deze week rekening houden met verkeershinder door wegenwerken. In de Dennenstraat, Gasthuisstraat, Pas, Seppendijk, Winkelomhondstraat en Wielewaalstraat er lopen rioleringswerken, vernieuwing van de rijweg en aanleg van fietspaden. De hinder duurt tot en met 2 augustus. De jaarlijkse boekenmarkt op de Markt in Geel lokte zondag veel volk. Ondanks het frisse zomerweer was het op sommige momenten zelfs drummen tussen de kraampjes. Bezoekers vonden er tweedehands romans, strips en andere boeken aan scherpe prijzen. Ook de horecaterrassen profiteerden van de grote opkomst. Wie zomerstabbel nog wil ontdekken, kan dat tot en met 31 augustus. In Geel, Meerhout, Laakdal, Herselt en Hulshout zijn gezinsvriendelijke wandelroutes uitgezet, telkens met een korte en een langere lus. Op de korte wandelingen vinden kinderen onderweg spelletjes en opdrachten op bordjes. De Kruierie in Balen organiseert donderdagavond uitzonderlijk een avondeditie van haar spellennamiddag. Tussen 6 en 9 uur in de avond kunnen bezoekers gratis gezelschapsspellen spelen en kennismaken met het spel Take 5. De spelregels worden samen uitgelegd. Nadien is er ruimte voor andere spellen. Eigen spellen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

jaren bij hem weg. Wat de vraag die zij wou stellen, heeft hij naast zich neergelegd.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: In Geel moeten weggebruikers deze week rekening houden met verkeershinder door wegenwerken. In de Dennenstraat, Gasthuisstraat, Pas, Seppendijk, Winkelomhondstraat en Wielewaalstraat er lopen rioleringswerken, vernieuwing van de rijweg en aanleg van fietspaden. De hinder duurt tot en met 2 augustus. De jaarlijkse boekenmarkt op de Markt in Geel lokte zondag veel volk. Ondanks het frisse zomerweer was het op sommige momenten zelfs drummen tussen de kraampjes. Bezoekers vonden er tweedehands romans, strips en andere boeken aan scherpe prijzen. Ook de horecaterrassen profiteerden van de grote opkomst. Wie zomerstabbel nog wil ontdekken, kan dat tot en met 31 augustus. In Geel, Meerhout, Laakdal, Herselt en Hulshout zijn gezinsvriendelijke wandelroutes uitgezet, telkens met een korte en een langere lus. Op de korte wandelingen vinden kinderen onderweg spelletjes en opdrachten op bordjes. De Kruierie in Balen organiseert donderdagavond uitzonderlijk een avondeditie van haar spellennamiddag. Tussen 6 en 9 uur in de avond kunnen bezoekers gratis gezelschapsspellen spelen en kennis maken met het spel Take 5. De spelregels worden samen uitgelegd. Nadien is er ruimte voor andere spellen. Eigen spellen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel in de Nieuwstraat 87 in Geel.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
1: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en nog altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
0: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
2: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
0: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordeloper Michael Obasui moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasui blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al 7-kampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeven maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

Soms zijn nachten in augustus bitter koud. De seizoenen slaan op hol, zegt ze. De herfst is nu al in het land.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In Geel moeten weggebruikers deze week rekening houden met verkeershinder door wegenwerken. In de Dennenstraat, Gasthuisstraat, Pas, Seppendijk, Winkelomhondstraat en Wielewaalstraat er lopen rioleringswerken, vernieuwing van de rijweg en aanleg van fietspaden. De hinder duurt tot en met 2 augustus. De jaarlijkse boekenmarkt op de Markt in Geel lokte zondag veel volk. Ondanks het frisse zomerweer was het op sommige momenten zelfs drummen tussen de kraampjes. Bezoekers vonden er tweedehands romans, strips en andere boeken aan scherpe prijzen. Ook de horecaterrassen profiteerden van de grote opkomst. Wie zomerstabbel nog wil ontdekken, kan dat tot en met 31 augustus. In Geel, Meerhout, Laakdal, Herselt en Hulshout zijn gezinsvriendelijke wandelroutes uitgezet, telkens met een korte en een langere lus. Op de korte wandelingen vinden kinderen onderweg spelletjes en opdrachten op bordjes. De Kruierie in Balen organiseert donderdagavond uitzonderlijk een avondeditie van haar spellennamiddag. Tussen 6 en 9 uur in de avond kunnen bezoekers gratis gezelschapsspellen spelen en kennis maken met het spel Take 5. De spelregels worden samen uitgelegd. Nadien is er ruimte voor andere spellen. Eigen spellen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Gele FM.

0: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
1: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
0: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Geel FM.